As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei. We'll be right back.

want ik weet dat ik ze mis. Is je klaar gepraat? Want ik voel je het. Laat me af bij jou wijs. Wat een omsteek.

is hartelijke goeiemorgen, nieuwe week, maandag die 8ste juni 2026. Welkom bij jou lekker luisterstasie, dit is nou Luister FM, 89.6 as ook 90.6 FM. Wereldwijd luisterfm.co.za. Dankie Mr. G, Gerrit de Jager en Lise Marie Weekstaan 6 tot 9, vang hulle morgen, selle tyd, selle plek. Hier is dan die JKB, staan vir die Jacques-Kilian Branch. JKF Jacques-Kilian tot 12 uur. Goeiemorgen. Die eerste uur lyk so kwart oor 9 jou weer. 20 oor jou geestelike inspirasie padkos uit die woord. 9:30 wat maak nies. Ons begin ook dan met jou boodskappe 20 voor 10. Local is lekker. Tussen die beste muziek op Luister FM. Kom ons gaan groot en ons gaan huis die George Baker Selection. Paloma Blanca.

0: So Michael Lind met Trompie, kwart oor 9. Ek sien Frank Opperman verjaar vandag, so ja, ons ken hem al van Orkney Snorkie se daaf, nee, ou boet. So Frank Opperman, een wonderlijke talent, een man wat vir jou kan laat lach, verhoogproducties kan doen, goeie acteur, sing so bykie ook natuurlijk hier en daar. So ja, Frank Opperman, baie, baie geluk daar met jou verjaarsdag. Ons wil ook baie dankie sê aan Clinicare, hulle maak die JKB-program moontlik. Dit is nou maandag tot vrijdag 9 tot 12. Ondersteun ons vriende daar by Clinicare.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
0: JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

was jouw woorden ook, terwijl jij menthol sigaretten rook. En al mijn sweet, sweet daarna van mij zei, terwijl je zweet, zweet aan mijn arms leidt. En die precieze woorden, dat ik precies

vir my soen nie, en dis miskien soos een story uit die huis genoot, maar het een aanskielik vir my weggestoot, en in die reeweel mirror jou gezicht gekyk, en gesê miskien moet ek gelukkiger lyk, en daar die aand kon ek nie aan die slaap raak nie, ek het gevoel om my hart, losser ek uit my lyf,

0: Bebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Druk jezelf in om elke oggend wakker te word met prachtige voelgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slechts 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magiese vrede, wonderlike sterrepracht, besbusvang, vruchteplik in seisoen, staproutes in Sitsikamma Berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef 'n regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede en besprekings.
2: WhatsApp op 082 33 33 67. Luister FM.

Die klanke van Bok van Blark met My Kreet, net voor het Travelling Wilburys met End of the Line en Johanita Du Plessis sê vir ons koning kom. Die tyd is so 20 minute oor 12, dis maandag die 8ste juni. Goeiemiddag vrienden en bye bye welkom by die maandag weergawe van die middag samesyn. Ek is Etienne Kalitz en soos ouder gewoonte ook vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ek wil net my collega pastoor Jean Kilian bye bye dankie sê vir weer eens 'n pype program. Jy kan vir Jean op weeksdaan kry tussen 9 en 12 by Jean Kilian Brunch, net hier op jou lekker luisterstasie. Nou, dis maandag in die kontry, vriende, ons weet ons nou allemaal al teen die tyd, maandag is dan nie van die lekkerste dag, die eerste dag van 'n nuwe week, en naweek is verby, nou eers weer 5 dae voor het vrydag en naweek is, maar gaan die tyd vir jou so'n bykie korter maak vandag, met goeie muziek en natuurlik goeie geselskap. So vandag in Kombuiskas Kanaris, vriende, deel ek met julle gouwe ouwe, en dit is ons allemaal is ons nou maar liefe koeksisters, en ek het die heerlikste broodsisters resep wat ek vandag met julle wil deel, wat jy nou met oorskiet brood maak, soos koeksisters, wat jy met oorskiet wit brood maak, en dan het jy natuurlijk een stroop wat jy aan mekaar slaan, en dan, nou, dan diep braai jy nou jou brood, en dan doop jy dit nou in die stroop. Het is soos een koeksister, maar hy word met brood gemaakt, en dat ek jou vertel vir diegene wat het nou al probeer het, en wat het al geëet het, sal nou saam met my stem as 'n absolute wenner, en definitief een groot merk en haar recepteboek maak vandag vir hierdie broodsisters. Is absoluut heerlik julle. En dan deel ek ook met julle, vir diegene wat ou, ek wil so'n bietjie sousse ook met julle deel. Ek het al baie disse met julle gedeel. En baie keer is ou nou miskien een beestbraai of soos die Engelsman is wil sê, een steak of enig iets van die aard of is het nou miskien een stukkie hoenderfilet wat jy op die kole braai. Dan is het mos nou lekker om saam met een sousie te geniet. En ek het al die verlede met julle kaassaus gedeel. Nou vandag wil ek met julle een cheddar melt saus deel. Dit is dan natuurlijk een saus wat champignone en kaas in het. En dit is een heerlijke recept hier jylle. So vir diegene wat nou wil leer om lekker saus te maak saam met hulle disse. Hierdie is nou een van die wat jy nou rechtig ware merk kan maak in jou boek. En dit is een recept wat jy soms waar die kop uit kan onthou. En as jy nou iets aan mekaar staan, of as jy by mense is, ek het al by mense gekom, dan is die ouwens nou bezig miskien om vleis te braai of steak te braai. En dan sê die ouwens sê, ja, die kaassaus sal nou lekker wees saam met die, of cheddar melt saus sal nou lekker saam met die steak gaan. En dan om aan mekaar te slaan, daar is so makkelijk. En dit is wat ek vandag vir julle wil wys. Hierdie cheddar melt saus is natuurlijk perfect vir steak en vir een hoender snitsel, soos die Engelsman sal sê. Baie, baie lekker julle, en regtig waar so makkelijk om te maak. So steak en vir een hoender snitsel, soos die Engelsman sal sê. Baie, baie lekker jylle, en rechtig waar, so makkelijk om te maak.

Marnie Jackson hier vir ons die hemel weet. Net oor het Christijn met die ma en Roan de Toy sê vir ons, dit sal lekker wees, dankie. Tijd so 5 minuten voor een goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Ek het natuurlijk die voorrecht vandag om een nieuwe kunstmatige intelligentie muziekvrijstelling met julle te deel en die snitse naam is natuurlijk Roeper en die liedje is oorspronkelijk geskryf deur die Weskus Duchess en die muzikale verwerking is behartig deur Quentin Lawrence. So Roeper is reeds etlike jare terug geskryf, nou wel die liedje langer reeds bestaan het, het eerst gedurende hierdie jaar gevoel asof die tyd nou reg gaan wees om die boodskap daarvan met ons as luisteraars en die publiek te deel. Nou die liedjie dra een diep emotionele boodskap en spreek opreg tot die hart van elke persoon. So dit is wat ek vandag met julle deel, Quentin Lawrence en die Weskus Duchess, sy nuwe titelsnit met die naam Roeper. Vir die eerste keer hier op Luister FM.

Johanna en Piet gaan vrij bij die stroom, bij die kloof. Koffie kan gepakt en broeikies gesmeer. Staar hulle te shot, kan houle te gebeur. Hulle sien van Piet met sy hare gelijf. Hulle toch is een bok. Trek je sneller, strijf. En hulle sing. Zak, zadel, pavel, box, giet onder waar die boos wel pisies woord. Schiet om in die hoofd op, pas ik die bel. Maar zoek een nieuwe maat voor die voortporta. Voor die voortporta. Is in die schouwer gekwees, Johanna het net gehuil. Paul en Sarah, toen kijk wat leer, toen hulle dit zien. Sorry bra, ek gedog is een bok. Sarel sê, ek kom. Hy het hom daar en dan op die bakkie gehelp en gejaag vir die naaste dorp. En hulle sing. Zak, Sarel, Pavel, Bokskiet, onder waar die bos wel pisies hoort.

somme vinnig herstel, met die nussies in die saal geflirt. Johanna het kom keier, met chocolates in een nieuwe skirt. Paul en Sarel het aanbeweeg, hulle jag nog steeds in die Karoo. Hulle kwes nog springbok en koes mekaar, maar dankie toch

Ze moet het nooit gegrindel hou. En bewaart die wonder heel dag. En als ik bemin om te raken een vriendeling, dan zal het reën. En ik is op

0: Watershed, Shine On Me voor Diane en die klanken van Arno Karstens en Bo natuurlijk in die Rolling Stones weergawe van Cry To Me. Ek sê vir jou tot ziens, jy met een lieflike avond verder. Dankie vir die lekker saamkeer op die Picnic Drive op die maandag. Jy gaan lekker keer saam met André en Kobus Albert. Is die maandag aan lekkerte saam met Funkel en Koljander tussen 6 en 9. Soos ouder gewoond, ek speel uit met een lekker classic nommerkie net na die. Tot morgen, tot ziens.
1: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.

Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

0: Als hij lekker club weer voor Kees met Have I Told You Lately, Zak van Niekerk, ze Tommy Dippenaar. En ons begin sommer die aand lekker hier so, op die noot van Tommy Dippenaar, Kobus. Nou gaat ons gesels.
1: Daar is hy te lekker. Ek wonder, sal ek so paar van die WhatsAppjes gegoe lees?
0: Laat weifel.
1: Goeienaand, maandag lekker te welkom, Slapchips en opa Kobie. Julle twee ramkijkjes en dan word nee, hy is ingeskakel, hy sê goeienaand, Vinkel en Koljander, baie welkom in ons huis op die koue maandag aand. Julle muziek gaan die koue maandag weer lekker warm maak. Baie dankie dat julle die koue trotseer om ons luisteraars te vermaak met julle pijk muziek. Sien uit na die trein van gister, ry veilig terug huis toe en is morgen nee wat so sê. Hier is ene, Michal, sê, hier so, naand van Kilinkol Jander, ek wil graag een ou collega, goeie pel, Karen Botha, geluk wens met haar verjaarsdag. Ek hoop, daar is nog baie geseende jare voor. Nou ja, kyk nou daar. En dan André, hy sê, naand sê, gooi koole, ons is in die huis, koud en nat hier bo op die berg. Vier waar is brand en sit en suig aan een ouros met baie eis. Yeah. Dis veilig, ja, nee.
0: Dis op Bobie Berg, nee, dan Gramstad, waar hy nou vanaan af luister.
1: Ja, ja.
0: Dan moet
1: ja.
0: Jy weet hoe koud is dit, hy kan.
1: Ja, nee. Maar na Kleinans vraag, André, wie sing hierdie liedjie in die begin?
0: Weet jy, Kobus, ja, ons is skuldig daar. Ja, nee. Ons is skuldig. Ons gaan nie uitbrein nie, maar ons is skuldig.
1: Ja, nee, en Tian daar van Botswana af, hy is ingeskakel. Ek sien die man het geslag. Ja, het lijkt vir my. Dit gaan lekker daar. Nee, het gaan lekker. Goeienaand, Vinkel en Koljander. Die een is so stout soos die ander. Man, ons geniet die muziek vreselijk baie. Great program, julle twee boetas, hou so aan. Ek en vroulief het nou nie vernis op die vloer so bykie val gedraai. Groete en liefde aan elkeen van ons kinders hier. En ook oor see, lief julle allemaal. Dankie julle twee bykies.
0: Hey,
1: ja, nee, kijk, hy twee bykies, hulle werk, papa. Ons luister lekker, veilig rij huis toe.
0: Ek wil nou net vir jou sê, Henny, nee, hy praat nou sêk nou maar van die jeningkies, waar hy moet op hy rak kom, verstaan jy?
1: Nee, absoluut, dit moet. Vinkel en Koljander, ek mis Dolfse onderhoud vir niks. So, ek het myself uit ICU ontslaan. Ek wil net vir Dolf welkom heet by Luister FM Familie. Ek ga nie baie uitbrei oor ons tye saam in die army, waar Dolf met eerste dag van inname in voortrekkerhoogte besluit het om self een ou

0: Vanavond hebben we twee eisters. Vanavond gaan we ons naar de ware woorden worden van die week. Jullie moeten maar een mooie avond hebben. Dank je voor de inkomst en de uitnodiging voor die week. Driver. Hij gaat lekker luisteren en lachen voor jullie. Mooi aan, goed gaan, bye.
1: Dank jou, Bram, voor die inskakel, waardeer het. Ja, nee, so uit die, ek kan nie die lelike gedeelte sê nie, maar uit die perd se mond uit, daar kom die dinge. Nou ja, om terug te kom gaan na die Can-Am toe, kyk, hy was baie suksesvol gewees, Rudolf. En ek self, as ek kan terugdink, as ek dink as kind, dan dink ek Can-Am. En hy was baie suksesvol en as jy vir my kan sê, hoekom was hy so suksesvol en wat was die hoogtepunt gewees?
2: Ja, eerstens ek dink die kombinasie wat Basil van Rooyen gebruik het, want een van die eerste karre wat gebouw is, is met een 307 gebouw, nie met een 302 nie. Een 307 is een truck engine, het een baie lae compressie gehad en nog voor die kar sy wiele grond geraak het, toe was hy geband. Want het was meer as 5 liter, 307 kubieke duim. As jy het uitwerk, is het oor die 5 liter en die reel was 5 liter. En toe leer hulle hulle op een Camaro, een Z28 Camaro engine, wat een 302 is. En dit was hulle, die oppositie, sy grootste nachtmerrie, hulle moes die daar

uit die ouwens, twee uit die see loop al. Maar die laaste keer, toe hy teruggaan, was hy in vonk te moeg. Is net al name wat nog steeds blijst.

hemel. Vastgegroeid aan sekelbos en mopani. Anker in rooi grond en basalt.

unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

Volg ons op Instagram @luisterfm. Volg ons op Instagram @luisterfm.

0: Luister FM.
1: Okay, that's it.
0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.